tinowana kukunda kwamuri, tinowana makomborero, tinowana zvese zvatinochemera kubva kumusoro kwamuri, nekuti muri Mwari vanoshamisa. Jehovah Jaire, Jehovah Shama, Jehovah Nisi, zita renyu ngarikunzwe. Amen.